een dorp als een ander, met zijn kerk en zijn toren, zijn plein met zijn burgers van edele geboorte. Zijn kleine cafés, zijn gekke figuren, zijn eeuwige dronkaard, zijn geburen.

En als dan de lucht open scheurde en de zon plots verscheen, het werd er zo anders, het werd er een feest. Met grote gebaren van allemans vrienden, een troep blije mensen, een troep dolle kinderen. Dan was het een dorp als geen ander, dan was het een dorp als